0: Radio.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos is er om 9 uur en de Abdij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu op zijn best is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 10:50. De herkenwijzers zijn er ook weer op deze zondag om 10:50 en ook nog een keer om 5:00 deze namiddag. Vlaanderen boven is er om 10:50 en Lachen geblazen is er om 14:45. Wij Heren van Zichem is er om 14:00 en Missing Link, als een film, is er om 14:50. Kinderen van Zeppos is er om 4:50 en De Verborgen Schatten van de Champagne is er om 16:30. Sterrenwensenavonds is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.313, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.522 is er om 18:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 19:00.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proxima

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio.
4: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje door een decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week...

0: kostvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: The 80s. Na de oliecrisis van de jaren 70 zat de wereld in een soort van vreemde up. Er hing een soort disco-achtig gevoel. Een naïef romantisch gevoel in de toekomst. We Are The World kwam 7 weken na Do They Know It's Christmas Time. Een gelijkaardig initiatief van een groep Engelse artiesten die geld wilden inzamelen om de hongersnood in Afrika te bestrijden. We Are The World werd geschreven door Lionel Richie en Michael Jackson en ingezongen door het kruim van de toenmalige sterren, die trouwens allemaal netjes de revue passeren in bijhorende clip. De single kwam uit op 7 maart 1985 en werd al gauw de snelst verkopende single aller tijden. Met platinum verpulverde het zelfs vele records en met een paar Grammy Awards.

werd het een van de meest succesvolle songs ooit. 20 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. En het lied bracht, naar de normen van vandaag gerekend, 141 miljoen dollar op.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: maandagavond kleuren we buiten het radioformat in Sidetrack. En kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarde tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met Peter Vervaat. De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: AGNES, 1981, de internationale culthit van de Antwerpse New Wave band 1000 Ohm, ontstond op de piano van de ouders van toetsenist Johan van Herk in Aartselaar. Johan bedacht de basis van het nummer als tiener. Hij was destijds namelijk een grote fan van een elektronisch laatavondprogramma op de radio, Muziek uit de Kosmos. Het resultaat werd een zorgvuldig gecomponeerd nummer. De sound is te omschrijven als melodieuze, melancholische, koude darkwave of synthpop, die qua sfeer sterke gelijkenissen vertoont met het vroegere werk van Depeche Mode of Soft Cell. De titel wordt op zijn Engels uitgesproken en gespeld AGNES. Hoewel de bandleden destijds geheimzinnig deden over de exacte betekenis van de letters, is de songtekst in de basis geïnspireerd door een kalverliefde. Het nummer werd geschreven voor een meisje op wie een van de bandleden destijds verliefd was. Ondanks het feit dat de toenmalige openbare omroep BRT het nummer aanvankelijk boycotte, groeide AGNES uit tot een gigantische

oktober wordt de Biep van Opwijk het decor voor een gezellige stripbeurs. Van 10 tot 5 uur kan je er gratis rondkuieren langs verschillende standhouders met een ruime keuze aan nieuwe en tweedehandse strips. En er is meer. Je kan er striptekenaars ontmoeten tijdens een signeersessie en deelnemen aan leuke workshops. Of je nu een echte verzamelaar bent of gewoon graag een strip leest, er valt voor iedereen iets te ontdekken. De toegang is volledig gratis, dus neem familie en vrienden mee en maak er samen een gezellige stripdag van. Wil je nu nog meer informatie, dan kan je dat verkrijgen door een mailtje te sturen op bibliotheek@opwijk.be.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De hit Shaft van Isaac Hayes in 1971 ontstond als onderdeel van de soundtrack voor de gelijknamige film. Die werd geregisseerd door Gordon Parks. Het was een iconische film waarin de hoofdrol werd gespeeld door Richard Roundtree als privédetectieve John Shaft. De film en de muziek die ermee verbonden was speelden een belangrijke rol in het veranderen van het beeld van Afro-Amerikanen in de popcultuur. De makers van de film hadden oorspronkelijk een andere muziekstijl in gedachten voor de soundtrack, maar uiteindelijk vroegen ze Isaac Hayes om het muzikale werk te creëren. Hayes was op dat moment trouwens al bekend als een bekwame producent en tevens muzikant bij Stax Records. En hij had al verschillende hits gecomponeerd. In plaats van zomaar een instrumentaaltje wilde Hayes iets creëren dat de sfeer en het karakter van de film vastlegde, vooral het stoere, zelfverzekerde karakter van Shaft. Het lied was opvallend lang voor een single. Het duurde meer dan 4 minuten en had een soort meeslepende, dramatische opbouw. Hayes zelf zong het nummer en gebruikte zijn diepe stem om de tekst te brengen. De teksten waren in de vorm van een oproep aan het personage Shaft zelf, wat het een legendarische, aanstekelijke anthem maakte. Binnen de 2 maanden bereikte Shaft de nummer 1 in de Billboard Hot 100 en bleef daar 2 weekjes op plakken. Het nummer had bovendien ook een enorme invloed op de disco- en soulmuziek van de jaren 70.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Berghs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de derde ronde van de Nederlander van de Zand.

Revue. Revue. 90 jaar show. Show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Lazio gaan heen. Dat waren John Lodge en Prince Mohammed.
1: Helemaal regionaal. Op zondag met Dominique en Kevin.
0: Inderdaad, goedemorgen. We zijn uit onze zomer gekropen, om het zo te zeggen. Helemaal regionaal heeft 2 maanden vakantie gehad. We zijn weer helemaal opgeladen, onze batterij althans. En klaar voor een nieuw seizoen met activiteiten, nieuws uit onze regio en dergelijke meer. En ook het weer.

0: verwachten. Iets na 10 uur, dus binnen een kleine 3 minuten. En daarvoor zit Meetjo Zeelen, vertegenwoordigd door Patrick, ook in de studio. Goedemorgen, Patrick.
1: Goedemorgen.
0: En zo net aangekondigd ook onze sidekick voor vandaag, dat is Kevin.
2: Goedemorgen, iedereen.
0: Goedemorgen. We zijn met de auto samen naar hier gekomen. En we hebben al gemerkt dat er wel het een en het ander gaat bewegen in onze streek vandaag.
2: Inderdaad, want we hebben al wat mogen rondrijden.
0: Inderdaad, en we zijn al via een omleiding gekomen. En meer erover straks, want er staat nog van alles te gebeuren.
2: Zeker
0: in onze streek.
2: Wel, in onze berichten.
0: Oké, prima. Een nieuw seizoen van helemaal regionaal en natuurlijk ook van nieuwe muziekjes. Een nieuwe maand, hier is September, Earth, Wind...

0: hebben in de tijd heel veel goed materiaal gemaakt. Dit was een van de bekende nummers, September van Earth, Wind and Fire. En dat brengt ons bij dit.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Sele.
0: Inderdaad, want aarde, wind en vuur, ja, dat zijn elementen. En Patrick van Meteo Sele, die weet alles over het weer. Althans,
2: toch een beetje, ja.
0: Het alles goed in de gaten. Voor we echt beginnen met ons weerblaadje, heb je enige commentaar of er kanttekeningen bij deze extreme hitte van de zomer? Of moeten we dat relativeren?
2: Moet allemaal een beetje, zoals je zegt, een beetje relativeren. Dus, want ja, ik vind dat de media er heel veel spel van maken. Nu nog altijd. Het is nu al september. Stop er nu mee. We weten dat het een extreme warme zomer geweest is. De zomer van 1976. Die is hierbij verbleekt. Want de temperatuur lag heel wat hoger als toen. Ik heb een gemiddelde temperatuur van die afgelopen zomer van 20,8. En in 1976 had Ukkel een gemiddelde temperatuur van 19,02. Toen was de normale waarde slechts 16,04. En nu ligt de gemiddelde temperatuur van de zomer over een periode van 30 jaar rond 18 graden. Dus met andere woorden, de temperatuur is gemiddeld, de zomertemperatuur is gemiddeld 2 graden warmer geworden. Dus dat is wel we zitten nu ook eenmaal in een warmere fase op onze wereld. Dus ja,
0: dat zijn feiten,
2: maar we kunnen deze zomer niet vergelijken met de zomer van 1976, behalve dan de neerslag. In Ukkel was er slechts 95 liter water gevallen in 1976, en nu had ik 158 liter water per vierkante meter, wat meer was zelfs dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we nog 3 of 4 liter minder per vierkante meter. Dus en wat droogte betreft is de zomer hier in Zeele, met een nadruk op Zeele, op de 10e plaats geëindigd. Dus zeker en vast niet de droogste zomer uit de geschiedenis. Dus,
0: Zo zie je maar, alles een beetje relativeren, dan komt alles goed. Maar we gaan ons nu focussen op het weer van vandaag in onze regio. Patrick,
2: dat ziet er goed uit, ja. Dus er is er heel veel te doen, want we gaan straks heel wat nieuws kunnen geven uit onze regio. En er is heel wat te doen. Het goede nieuws is al dat deze morgen de ballonnen in Sint-Niklaas kunnen opstijgen zijn. Want gisteravond waren er wat problemen, omdat er wat te veel wind stond. Ze zijn wat later moeten opstijgen, waardoor ze dan niet alle ballonnen kosten oplaten, omdat het dan snel donker is, al wordt in de avonduren en daarom. Maar vandaag ziet het er goed uit en ik verwacht ook wel dat ze deze avond gerust gaan kunnen opstijgen. Deze middag loopt de temperatuur op naar een aangename zomerse waarde, zelfs nog van 25 à 26 graden. En het is wisselend bewolkt en er staat een zwakke tot soms matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook morgen is het nog een vrij mooie dag. Morgenochtend is het wel wat warmer als vandaag. Deze morgen was het maar een goede 9 graden. Morgenochtend ligt de temperatuur tussen 15 en 17 graden. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 26, misschien zelfs 27 graden. Als de bewolking niet te dik gaat worden. Want ik verwacht toch morgen wel wat meer bewolking als vandaag. En morgen gaat ook de wind geleidelijk aan toenemen in kracht naar matig uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag is er kans op buien, vooral in de namiddag. En dan moeten we ons met heel wat minder tevreden stellen wat temperatuur betreft. We gaan dan de middagtemperatuur. Temperaturen dalen dan naar 19 graden en er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Woensdag mooie opklaringen met een kleine buienkans. Middagtemperaturen rond 18 graden, maar op woensdag wel veel wind met drukwind tot rond het 50 km per uur. Donderdag is weer een betere dag, wisselend bewolkt en droog. Middagtemperaturen rond de 21 graden. Vrijdag 22 graden en er is dan eventueel kans in de loop van de dag op een bui met eventueel een enkele donderslag. Kijken we dan nog eventjes verder naar het volgende weekend. Dat ziet er niet slecht uit. Er is kans op een bui, maar dat is allemaal heel lokaal. En de middagtemperaturen liggen rond 20 à 21 graden. Dus al bij al, deze week ziet er zeker en vast niet slecht uit voor begin september. Dus in feite kabbelen wij nog altijd een beetje verder met het mooie weer. Het is natuurlijk niet meer zoals de zomer. Ja, het is ook al september. Maar het is, in feite is het, ik vind het nog altijd in feite mooi weer.
3: Het is eigenlijk prima weer voor de tijd van het jaar.
0: jaar eigenlijk.
2: Zeker en vast, zeker en vast. En de boeren zijn volop aan het oogsten, de mais aan het afrijden. Dus ik denk dat die best heel tevreden zijn. De oogst zal misschien op enkele pleinen, enkele velden wel behoorlijk wat tegenvallen. Maar wat betreft de oogst, nu voor het oogsten is het toch wel zeer goed.
0: Oké, prima. Patrick, laten we afspreken dat je elke week naar de studio komt met mooie weersvooruitzichten.
2: Ja, ik ga dat proberen, maar dat de eerste regen die in feite opnieuw wordt verwacht volgens de lange termijnkaarten, dus een maand waar denk ik wat meer neerslag zou vallen als normaal, dat is pas in de maand oktober. Dus we gaan ook afwachten of dat ook zo gaat zijn natuurlijk, want de maand september wordt in feite ook berekend als een normale of iets drogere maand als normaal. Dus daarmee gaan we ons droogte wel niet oplossen, want in principe gaan we een natte winter moeten nemen om echt ons gebouw uit de droogte te geraken.
0: Inderdaad. En daarmee horen we van jou volgende week graag meer. Ja. Wens je nog een heel fijne zondag.
3: Kevin, ik wou nog vragen of je geen weerspreuk bijhoudt voor vandaag.
0: Oh, kan je,
2: ik heb een weerspreuk bij voor vandaag. Ik heb er juist gezegd dat het deze morgen het frisjes was. 9,7 en aan de grond was het 6,7 graden. En de weerspreuk hierover die zegt het volgende. September steekt de handen in de zakken.
3: Ah ja.
2: In september steek je de handen in de zakken. Dat wil zeggen...
0: Twee keer over nadenken, ja.
2: Ja, moet je eens over nadenken. Als je in de ochtend buiten komt, ga je al... Je gaat je al een keer wat je handen in je zakken meer steken, omdat het wat kouder is. Ja, ja. En nu zeker na deze warme zomer, we hebben dat zojuist in het voorprogramma al gezegd, dat we zeggen, hoe je jeugd, het voelt toch wel fris aan, terwijl het in feite normale temperaturen zijn, maar het is echt die warmte al gewoon geworden van de afgelopen zomer. Dus, we zijn een beetje verwend geweest, wat dat betreft.
3: Inderdaad.
0: Absoluut, oké. Bedankt Patrick voor je weerplaatje en fijne zondag nog.
2: Tot volgende week.
0: Dag.

0: niet beter kunnen verwoorden. Mooi, het leven is mooi van Viltura.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

0: The Weeknd, inderdaad, daar zitten we nog in. Dat was hij met Blinding Lights. Deze morgen, toen we samen naar de studio reden, werden we een beetje omgeleid aan het industrieterrein in Dendermonde. En ja, we vroegen elkaar af waarom we nu. En toen is onze spreekwoordelijke Frank gevallen.
1: Ja, waar, Kevin? Inderdaad. Ik had het eerst nog niet door, hè, Dominique, maar het zit in de berichten. Want vandaag is het feest in Sint-Gilles Dendermonde. Want daar trekt voor de 75ste keer de bloemenkorso door de straten. Wat in 1951 begon als een eenmalige bloemenstoet, naar aanleiding van de opening van enkele nieuwe straten, groeide uit tot een van de grootste evenementen van Sint-Gilles. Buurtcomité's bouwen elk jaar indrukwekkende bloemenwagens die ondertussen steeds groter, kleurrijker en ook spectaculairder worden. Voor de corso zijn normaal ongeveer 1 miljoen dahlia's nodig, maar dat lukt niet elk jaar. Zo moesten de wagenbouwers in het verleden al uitwijken, maar onder de laurierbladeren, riet en varens werden gebruikt. In 2013 werd de bloemencorso erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De 75ste editie vindt dus vandaag plaats en de bloemenwagens vertrekken vanaf 2 uur in Sint-Gilles Dendermonde. En zoals wij dus al hebben gezegd, zijn ze daar al volop mee bezig met deze naar daar te brengen.

Jimmy James en The Vagabonds met Now is the Time. Inderdaad, want vandaag kan je in Eken terecht voor Brouwsels op straat. Dat is een gratis festival vol straattheater, muziek en verrassende acts. Op en rond het kerkplein zorgen acrobaten, muzikanten en theatermakers voor spektakel voor jong en oud. Daarnaast is er een kunst- en creamarkt met onder meer schilderijen, handgemaakte juwelen en andere originele creaties. Brouwsels op straat vindt vandaag plaats van 2 tot 11 uur vanavond in Eken en de toegang is gratis. En in Sinaï vindt vandaag ook de traditionele tractorwijding plaats op Den Dries, waar de tractoren zich momenteel al verzamelen om straks om 11:30 samen met speelgoedtractoren voor kinderen gezegend te worden aan het gemeentehuis. Tegelijk is er tot 1:00 een gezellige boerenmarkt met producten van lokale landbouwers. Het evenement is gratis en geschikt voor alle leeftijden.

0: En plots besefte ik dat het nummer meer tot zijn recht komt op het podium. Want als je ze live bezig ziet, Scala, daar heb ik dan over, dan is het heel fenomenaal. Dit nummer werd mee samengebracht door Reggie I Fail. Terug even kijken wat er in onze regio gebeurt dit weekend bijvoorbeeld. Want in Zeelen is er dit weekend de 22e editie van de Dijkfeesten. Van vrijdag tot en met vandaag staat de Dijkstraat opnieuw 3 dagen dus lang in het teken van quiz, sportmuziek en gezellig samen zijn. Vrijdagavond werd het weekend afgetrapt met de 3e editie van de Dijkse Quiz. En gisteren stonden onder meer de Open Zeelse eenwielerwedstrijden en de Dijkse Kavaloop op het programma. En s'avonds was er dan muziek in de feesttent met als grote blikvanger Christophe. En straks vanaf 12:30 is er dan nog het eetfestijn, gevolgd door de Dijkhappening vanaf 14:00. En de hele namiddag wordt er natuurlijk ook animatie voorzien. De Dijkfeesten gaan door in de feesttent aan de Dijkstraat 72A in Zeelen.
1: En handbalclub Dendermonde organiseert op zaterdag 26 september een bijzondere champagnewandeling. De parelomgang neemt deelnemers mee op een tocht van ongeveer 8 kilometer door Dendermonde. Onderweg zijn er 5 tussenstops waar telkens champagne en bijpassende hapjes worden geserveerd. Wie liever geen alcohol drinkt, kan kiezen voor mocktails. De wandeling start en eindigt aan de woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in Sint-Gilles-Dendermonde en houdt onder meer halte aan Sint-Alexus Begijnhof, het lokaal dienstencentrum Zonnebloem en de gemeenteschool De Toverboom. De tocht duurt ongeveer 4 uur en loopt door het hart van Dendermonde en deels langs verharde en trage wegen. Deelname kost €65 en elke deelnemer krijgt bovendien een exclusief gegraveerd glas als aandenken. Je moet wel dus inschrijven en dat kan via parelomgang.be.
0: En Locristi krijgt voor het eerst een officiële dorpsdichter. Die eer gaat naar Roger Praat, beter bekend als Evarist Ganzenlever. Hij krijgt de titel voor 2 jaar, in 2027 en 2028. Zijn officiële aanstelling volgt tijdens de nieuwjaarsreceptie begin volgend jaar. Praat zet zich al jaren in voor cultuur en poëzie in Locristi en vervulde die rol in de praktijk al veel langer. En als dorpsdichter zal hij het lokale leven, erfgoed en actuele thema's in gedichten vatten en poëzie dichter bij de inwoners brengen.

0: gingen even heel ver terug in onze popgeschiedenis met deze Poetry in Motion van Johnny Tillotson.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: A Night Like This. Dat was muziek van Kylie Minogue op deze zondag 6 september. Welkom bij Helemaal Regionaal met Kevin en Dominic vandaag. De nieuwe brug over de ringvaart bij Wondelgem krijgt de naam Pyramidebrug. En die naam verwijst naar de opvallende vorm van het bouwwerk. Gentenaars en Evergemenaars konden zelf een naam voorstellen. Dat leverde maar liefst 931 suggesties op. De Pyramidebrug is 106 meter lang, 45 meter breed en zo'n 30 meter hoog en werd in maart al op haar plaats geschoven. Verwijzingen naar streekzangers Luc de Vos en Eddie Valli haalden het niet. Hun namen zouden wel gebruikt worden voor toekomstige fietsbruggen en paden. De naam moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraden van Gent en Evergem, maar dat zou geen probleem mogen zijn.
1: Dendermonde heeft sinds deze week zijn eerste drie buurtinformatienetwerken, kortweg BINS, te pakken. In het stadhuis werd de donderdag het BIN-charter ondertekend door de drie lokale coördinaten Wendy, Tom en Wim. Samen met de burgemeester Leen Diedrik en korpschef Patrick Vijs. De BINS moeten de veiligheid en leefbaarheid in de betrokken buurten verhogen. Bewoners kunnen verdachte situaties, personen of voertuigen melden via de politie via 101 en de politie kan vervolgens de leden van het netwerk waarschuwen. De eerste drie netwerken zijn BIN Baas Rode Centrum, BIN De Vondel aan de achterkant van het station en de noemt BIN Station aan de voorzijde trouwens. Volgens de politie kunnen BINS niet alleen helpen om sneller informatie uit te wisselen, maar hebben ze ook een preventief effect en kunnen ze inbrekers en andere dingen afschrikken.
0: Nog even naar Locristi, want geen koeienjaarmarkt dit jaar in Heijften. De minister van Landbouw geeft uiteindelijk geen toestemming uit vrees voor de verspreiding van IBR. Dat is een zeer besmettelijke virusziekte bij runderen. De beslissing komt hard aan bij het jaarmarktcomité. De traditie bestaat al meer dan 70 jaar en vorig jaar werden nog meer dan 100 runderen lokaal verhandeld. Volgens het comité kan dit het einde betekenen van jarenlange inzet. Maandag blijft in Heijften enkel de paardencompetitie nog over. Na Sint-Levenshoutum is Locristi Heijften de grootste jaarmarkt uit de regio.

0: Mercy, dat was een nummer van Duffy. In Lokeren kan je vandaag mee op nazomerwandeling in de Daknamse Meersen. Onder begeleiding van een ervaren gids ontdek je hoe de natuur zich stilaan klaarmaakt voor de herfst. Heel wat vogels zijn al naar het zuiden vertrokken. Anderen verzamelen zich voor hun grote trek. De wandeling start straks om 14:00 aan het kerkplein in Daknam en duurt tot ongeveer 17:00. Deelname is gratis.
1: Bioboerderij Uilenbos in Moerbeke-Waas bij Lokeren organiseert zaterdag 12 september een groot benefietfeest. De opbrengst gaat volledig naar de crowdfundingcampagne waarmee de boerderij haar landbouwgrond wil vrijkopen en zo een permanente biologische bestemming wil geven aan de site. Het gaat door van 14:00 tot 17:00 en zo staan er daar dan verschillende activiteiten op het programma. Zo zijn er rondleidingen, een speelzone met springkastelen, workshops en een kruidenwandeling voor kinderen. Daarna brengt Circus Katoen de voorstelling Grasshoppers. Vanaf 18:00 is er een spaghettifestijn en er is ook een boerderij bingo en de avond wordt afgesloten met optredens van Flaboyant en Radio Gravel.
0: Nog even terug naar vandaag, want in Leiden staat daar de Dag van de Vrije Tijd op het programma. Van 14:00 tot 18:00 kunnen bezoekers in en rond het sportcentrum De Ommegang kennismaken met het brede vrije tijdsaanbod van de gemeente. Cultuur, jeugd, sport en seniorenverenigingen stellen er hun werking voor met demonstraties, workshops en initiaties. En ook aan de kinderen is gedacht met onder meer het grote vliegenspel en een WK loopfietsen. Tussendoor kan je genieten van lokale foodtrucks. De Dag van de Vrije Tijd is gratis en toegankelijk voor alle leeftijden. Afsluiten gebeurt om 18:00 met een optreden van Echo Jane.

de Chainsmokers en Oaks met Echo. Dag 2 van de vredefeesten in Sinterklaas is afgesloten met een emotioneel afscheid van Hooverphonic. Zo'n 10.000 fans die zakten af naar het Hendrik Heijmanplein gisteren voor het laatste concert met zangeres Gijke Arnaert en gitarist en medeoprichter Raymond Geerts. Anderhalf uur lang zong het publiek massaal mee met hits als Mad About You, Too Wiki en Eden. Geerts stopt na ruim 30 jaar door aanhoudende rugproblemen. Tot 2 keer toe kregen hij en Arnaert een minutenlang applaus terecht. Alex Callier sprak van een bijzondere avond in hun thuisstad.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio.
6: Iedereen eco.
7: Vlinderstellingen, het woord zegt het zelf, zijn systematische observaties waarbij mensen het aantal en de soorten vlinders in een bepaald gebied echt gaan registreren. Ze worden meestal uitgevoerd door wetenschappers, maar ook natuurverenigingen en vrijwilligers doen dat wel eens. En het doel is eigenlijk om meer inzicht te krijgen in de toestand van de natuur en de evolutie van de biodiversiteit. Dus niet alleen van de vlinders. Vlinders zijn namelijk heel erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. En ze vormen dus een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons ecosysteem.
8: Ja, dat klopt, Inge. En vlinders reageren snel op factoren zoals klimaatverandering, pesticiden, luchtvervuiling en het verdwijnen van bloemrijke gebieden. Wanneer bepaalde soorten achteruit gaan, wijst dat vaak op bredere milieuproblemen. Daarom zijn vlindertellingen belangrijk voor biologisch onderzoek en natuurbeheer. Ze helpen onderzoekers om trends op lange termijn te volgen en om te bepalen welke soorten bescherming nodig hebben.
7: Een veelgebruikte methode is de transecttelling. Dat is eigenlijk gewoon een telling waarbij je als waarnemer regelmatig eenzelfde route wandelt en dan noteert welke vlinders je allemaal ziet. Door die methode kan je elk jaar en eigenlijk ook op verschillende momenten van het jaar door op dezelfde manier dat toe te passen veranderingen gaan bekijken in populaties en ook heel nauwkeurig gaan checken waar komen die nu voor en waar hangen die dan samen met welke planten. Daarnaast bestaan er ook tuin- en weekendtellingen waarbij eigenlijk iedereen kan deelnemen en dankzij duizenden vrijwilligers kunnen we zo grote hoeveelheden gegevens verzamelen die dan door wetenschappers niet alleen heel gemakkelijk geanalyseerd kunnen worden, maar die ook heel veel informatie geven.
8: In Vlaanderen organiseert onder andere Natuurpunt verschillende telprojecten. Via websites en de Ops Identify en

0: Vlindertellingen leveren dus belangrijke informatie over de impact van menselijke activiteit op het milieu.
1: Naast wetenschappelijke waarden hebben vlindertellingen ook een educatieve en maatschappelijke functie. Mensen leren aandachtiger te kijken naar hun omgeving en raken meer betrokken bij de natuur en natuurbehoud. Scholen gebruiken vlindertellingen vaak als educatief project om leerlingen kennis te laten maken met biodiversiteit en ecologie. Tot een volgende Iedereen Eco.
0: Tot de volgende keer.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: zo, dat weten we al. In alle veiligheid kan je instappen bij Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. En zeker in dit programma helemaal regionaal nog tot 12 uur vanmiddag. En Kevin, dit weekend ook overal her en der vredefeesten. Heb jij er iets van gevonden bijvoorbeeld?
1: Ik heb wel nog iets gevonden dat daar wat betrekking mee heeft. Ja, want tijdens Villa Pasje in Sint-Niklaas kunnen kinderen vandaag hun eigen vredesboodschap op straat zetten. Op het Hendrik Heijmanplein organiseert het Stadsfestival een grote krijtactie voor vrede. Kinderen kunnen er tekenen of schrijven wat vrede voor hen betekent. Met kleurrijke boodschappen willen we de stem van kinderen zichtbaar maken in het straatbeeld. En op het Hendrik Heijmanplein vindt vandaag ook nog een wereldmarkt plaats. Dus dat is misschien wel leuk om daar eens bij in te komen natuurlijk. De krijtactie zelf die vindt dus vandaag plaats van 1 tot 6 uur. En kinderen zijn er van harte welkom om daar dus hun boodschap van vrede achter te laten.
0: Dat is een mooie boodschap, inderdaad. Vlieg in het park strijkt vandaag neer in het verloren bos in Lokeren. Van 2 tot 5:30 kan je er gratis genieten van een middag vol circus, muziek, acrobatie en fantasie. En op het programma staan onder meer koorddans, jongleren en spectaculaire acrobatie dus. Er zijn ook doorlopende activiteiten zoals een luchtacrobatie speeltuin, een knopenbos en een land vol reuze zeepbellen. Kinderen kunnen zich bovendien laten omtoveren in Kaatjes kapsalon of een ritje maken bijvoorbeeld op een vintage draaimolen. En tussendoor kunnen bezoekers dan terecht in het parkcafé en genieten van een dessertenbuffet. Vlieg in het park vandaag van 2 tot 5:30 in Park Verlorenbos in Lokeren. De toegang is gratis.
1: En er is ook nog dit mysterie in Schellebellen, want voor de bibliotheek staat sinds vrijdag een auto die er compleet platgestampt uitziet. Een pletwals kwam er naar eigen zeggen niet aan te pas, maar de hoofdverdachte is een reus. Erfgoedwerking Dijk 92 ontdekte verschillende opvallende sporen. Zo zou de gigant onderweg een zakdoek, een telefoon en zelfs zijn onderbroek verloren zijn. Die reuze onderbroek werd gevonden in Hamme, vlakbij de Durme. Volgens Dijk 92 is de reus waarschijnlijk gestruikeld over de auto die voor de bibliotheek stond. De wagen werd voorlopig op de pui geplaatst en kan daar nog bekeken worden. Wie hem of haar tegenkomt, kan ook een belangrijke opdracht wijs de weg naar het Donkmeer in Berlare zijn. Daar vindt op zaterdag 26 en zondag 27 september de grote reuzenhappening plaats, met meer dan 50 reuzen en een groot familiefestival. Wie nog een gigantische voetafdruk, kledingstuk in buitenmaat of andere aanwijzingen vindt, kan die melden aan de organisatoren van de reuzenhappening op reuzenhappening@gmail.com.
0: Dat is een mooie blikvanger, inderdaad. En wie graag snuistert naar koopjes, kan vandaag terecht in Overmeren en Uitbergen. Daar vindt tot 4:00 deze namiddag een grote garageverkoop plaats. Heel wat inwoners zetten er hun garagepoort of oprit open en bieden er allerlei spullen aan, van kleding, boeken en speelgoed tot antiek gereedschap en vintage spullen. Bezoekers kunnen al wandelend of fietsend door de straten op zoek naar verborgen parels. De garageverkoop vindt dus plaats in alle straten van Overmeren en Uitbergen. Vandaag tot 4:00. Hier is muziek van Neil Diamond op uw radio. Sang Blue uit 72.

0: mooie muziek van Neil Diamond, Song Song Blue. En ik heb ook nog dit mee, want er is verkeershinder in de Essestraat te Leiden en dat op dinsdag 8 en woensdag 9 september. Fluvius voert er gedurende 2 dagen nutswerken uit. Tijdens de werken wordt in de werfzone tijdelijk 1-richtingsverkeer ingevoerd. De werkzaamheden verlopen in 2 fases. Eerst wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Molenstraat en huis nummer 29. Daarna schuift de werf op richting het kruispunt met Impedorp. Doorgaand verkeer blijft mogelijk uit Langehaag en Impedorp richting Papengemstraat. In de tegenovergestelde richting kan je niet door de werfzone. Wie vanuit de Papengemstraat komt, moet een omleiding volgen via de Molenstraat, Wijnegemstraat en Impedorp. Voor fietsers en voetgangers is er minder hinder. Ze kunnen tijdens de werken wel in beide richtingen door de Essestraat.
1: Als dat maar goed komt, Kevin.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja,
1: heb je ook onlangs het bericht gelezen over André Hazes, dat hij zijn optredens...
0: Nee, eigenlijk
1: goed,
0: niet.
1: Moet kansen.
0: Nee.
1: Ja, inderdaad, hij heeft stemproblemen.
0: Oei.
1: Dat is de officiële versie. Ja, ja, dus hij heeft een tal van optredens moeten cancelen, mm-hmm. Onder dat op het Curiosity Festival in Massamen.
0: Ai.
1: Tja. En Helmut Lotti wordt de vervanger van André Hazes Jr. op dat Curiosity Festival in Massamen op 20 september. De Nederlandse zanger dus moest zijn optreden afzeggen door, zijn net gezegd, die stem. Problemen. Lotti, die uit het nabijgelegen Merelbeke komt, twijfelde naar eigen zeggen geen moment om in te springen en kijkt er naar uit om er zijn trouwe fans te laten genieten van zijn bekende Lotti Goes Classic repertoire. En voor het optreden brengt Lotti bovendien zijn 30-koppige orkest mee, dus dat wordt de moeite. Daarmee krijgt het festival dus een stevige klassieke toets. We gaan niet in de klassieke muziek belanden, maar wel met een nummertje waar Helmut Lotti zijn mosterd een beetje gehaald heeft. En ook zijn oorspronkelijk, het begin van zijn carrière bij Elvis. Inderdaad. Een nummer van hem, hier is Suspicious Minds.

tijdelijke versie van het nummer Suspicious Minds. Dat was Helmut Lotti.

0: regelmatig op de playlist voor hier bij RBS Radio. Dat was Peter van Laten, solo met Er is iets. Ja, Kevin, is er iets?
1: Ja, hij zong over Er is iets die interessant is, Dominique. En dat kan ik misschien wel van dit zeggen. Want heb je ook kasten die uitpuilen, te veel spullen en geen idee waar je moet beginnen, dan is er binnenkort een praktische lezing in Wichelen. Opruimcoach Nele geeft er tips. Tijdens de interactieve lezing Rust in je huis is ruimte in je hoofd. Ze leert deelnemers hoe ze gemakkelijk afstand kunnen doen van spullen, hoe ze die een nieuwe bestemming kunnen geven en hoe ze hun woning overzichtelijk kunnen houden. De focus ligt op een eenvoudiger en duurzaam leven en met minder spullen en vooral meer rust. De lezing vindt plaats op woensdag 14 oktober van 8:30 tot 9:30 s'avonds in het lokaal dienstencentrum Het Warme Huis in de Dreefstraat in Wichelen. Het aantal plaatsen is wel beperkt, dus vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en dat kan je doen op info@woon-plus.be of telefonisch op 0477 75 6833.

0: Perry was dat met This Strange Effect. Eind september en begin oktober is er de voorstelling Genoeg van Theater Half 12 in Sint-Niklaas. Zij brengen het verhaal van Stefaan de Leeuw die het gemaakt heeft in het leven en in de politiek. Een eerste minister met een naam als een klok die vertrouwen en gedegenheid uitstraalt. Maar wanneer het internet in werking treedt en het onderscheid tussen waarheid en fake news verdwenen is, barst de façade van de perfecte premier. Theater Half 12 trakteert u op een relativ onbekend verhaal. Sterk steekspel waarin niets is wat het lijkt. Scherp en snijdend, maar net zo humoristisch en ludiek. Dit meesterwerk, geschreven door Dimitri Leu met een kritische knipoog naar de Belgische politiek, sleept u mee in de intriges. Boeiend vanaf het begin, verrassend tot het einde. Regie is in handen van Eddy van Hooijwegem. Half 12 met de voorstelling Genoeg op 25 en 26 september en op 2 en 3 oktober in het Museumtheater in Sint-Niklaas.
1: En de Heemkring Marcel Bovijn uit Sint-Gilles-Dendermonde viert haar 15e verjaardag. Want 15 jaar geleden begon tussen pot en pint, groeide ondertussen uit tot een van de grootste heemkundige verenigingen van Oost-Vlaanderen. De vereniging telt vandaag maar liefst 719 leden en zet zich al jaren in om de geschiedenis, cultuur en het erfgoed van Sint-Gilles levend te houden. De 15e verjaardag wordt nu gevierd met een tentoonstelling 15 jaar Heemkring. Daar worden de hoogtepunten uit de voorbije jaren in beeld gebracht. Bezoekers kunnen er genieten van een bijzondere droombeelden van verschillende plaatsen in Sint-Gilles. De expo vindt plaats in de kerk van Sint-Gilles Dendermonde en dat vandaag, maar ook op zaterdag 12 september en ook op zondag 13 september, telkens van 2 tot 6 uur en de toegang is gratis.
0: Met nieuwe muziek van Nova Star. Hier is

Today, Yesterday, een nummer van Novastar op RBS Radio op deze zondag 6 september. En in Laarne vindt vandaag een ambachtenmarkt plaats bij The Old Horses Lodge in de Mellestraat. Bezoekers kunnen er tot 5 uur deze namiddag langs voor meer dan 20 kraampjes kuieren met onder meer keramiek, schilderijen, viltwerk en honing. De markt maakt deel uit van een extra grote open deurdag van het asiel met rondleidingen, een tombola en een curiosa winkeltje. Er zijn ook volksspelen voor jong en oud. Op het terras kunnen dan bezoekers weer terecht voor een drankje, ijsje of een hapje. De toegang is gratis, dus voor die ambachtenmarkt in Laarne deze namiddag.

0: Simple Minds met Don't You Forget About Me. Ja, de cafécultuur, dat is een andere zaak. Het is, laten we zeggen, 11:30 voorbij, dus het kan al voor
1: dat
0: een aperitief.
1: Ja, wel zeker. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat dat iets minder is hier. Want in Zeele is gestart met de sloop van het voormalig café Het Hoekske aan de Driestraat. Het leegstaande en verloederde pand verdwijnt daarmee uit het straatbeeld. De afbraak moet niet alleen de omgeving verfraaien, maar ook zorgen voor een veiliger kruispunt aan de Driestraat, Langeakker en Stokstraat, beter gezegd. Voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers krijgen in de toekomst ruimte bij. Ook de zichtbaarheid op het drukke kruispunt moet verbeteren. Daarnaast komt er meer plaats voor een betere verkeersdoorstroming en het kruispunt wordt dagelijks ook gebruikt door onder meer vrachtverkeer van de Colruyt City. De sloopwerken lopen nog tot 15 september, maar er zullen nog wel cafés zijn in Zeelen.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
3: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
3: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
2: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
3: Bike Parts, we make you ride.
4: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Julio Iglesias, uiteraard op uw radio. Dat was Un Canto a Galicia 1. Na een valse start op vrijdag konden de hete luchtballonnen zaterdagavond eindelijk opstijgen tijdens de vredesfeesten in Sint-Niklaas. Duizenden toeschouwers verzamelden daar op de Grote Markt en zagen de hemel langzaam vollopen met kleurrijke ballonnen. De stevige windstoten gooiden eerder op de dag nog roet in het eten. Pas rond 6 uur kwam vanuit het ballonoperationeel centrum het verlossende groene licht. Omstreeks 19:30 gingen de testballonnen dan eerst in de lucht en daarna ook de andere ballonnen konden vertrekken. Niet alle ballonnen die raakten nog tijdig van de grond. De speciale vormballonnen bleven staan, maar zorgden wel voor een static show op het Marktplein. De weersverwachtingen voor vandaag zien er alvast gunstig uit. Zo leerden we ook daarnet van Patrick van Meteo Zeelen. Want de binnenstad daar in Sint-Niklaas is veranderd in een groot gratis stadsfestival voor jong en oud. Op het programma staan onder meer concerten, een wereldmarkt, wereldkeuken, straatanimatie en een kermis. De grote publiekstrekker is natuurlijk het bekende ballonfestival met kleurrijke luchtballonnen boven de stad. De vredefeesten vinden vandaag dus nog plaats op en rond de Grote Markt in Sint-Niklaas en het festival is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. En ook vanavond krijgt de Grote Markt daar een extra magisch tintje. Je kan dan de hete lucht en speciale vormballonnen in al hun pracht weer bewonderen. Terwijl de vlammen de ballonnen laten oplichten tegen de avondlucht, ontstaat een sfeervol schouwspel dat je van dichtbij kan beleven. Kevin, dat is misschien wel een goede uittip voor vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Als je nog niet weet wat te doen.
1: Oh, maar ik weet altijd wel wat gedaan, Dominique.
0: Oh, in dat geval draaien we in plaats van Texas. Hier is Black Eyed Boy.

0: uit het rijkgevulde repertoire van Texas hoorde u het nummer Black Eyed Boy.
1: Op zaterdag 12 september staat het helemaal in het teken van het café. Want dan vindt voor het eerst de Nationale Cafédag plaats. Een initiatief van de Antwerpse beweging De Kroegtijgers. Met die dag willen de organisatoren de Vlaamse cafécultuur in de kijker zetten. Cafés zijn volgens hen veel meer dan horecazaken. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, verhalen delen en vriendschappen ontstaan. Ook in Zeelen doen verschillende cafés mee. Het gaat om Het Verdriet in Zeelen, Café Caban, De Ronde Café, De Windsor en Het Gildehuis. Dus jawel, er zijn nog heel wat cafés in Zeelen. In totaal nemen de cafés dus deel in 11 ambassadeurssteden, ook Aalst en Gent. Er is ook een nationaal moment, want om klokslag 6 uur wordt in elk deelnemend café een tournee gegeven. Wie zaterdag dus graag aan de toog zit voor een pintje of een koffietje, heeft alvast een extra reden om het lokale café te bezoeken. En wij hebben nu ook nog muziek van Rob de Nijs en Bier is bitter, bier is best.

0: Zo te horen wordt het daar maar plezanter en plezanter. Ja, Kevin, ben je een hypochonder?
1: Oei, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, Dominique.
0: Nee, twijfel je soms? Ja, ik voel
1: ja,
0: iets.
1: En
0: ik
1: soms moet wel, ja.
0: Naar de dokter, te veel naar de dokter gaan?
1: Mm-hmm,
0: nee, ja. Kijk, ja. Moet ik naar de dokter? Dat is een vraag die, ja, die velen zich stellen. En met die vraag lanceert Eerste Lijnszone Dender een nieuwe campagne over bewust en gepast zorggebruik. Inwoners krijgen via moetiknaardedokter.be, de website, hulp om in te schatten welke zorg ze nodig hebben. Soms volstaat zelfzorg. Tijdens de raadpleeguren is de eigen huisarts de eerste keuze, dat blijven we bij. Maar buiten die uren kunnen mensen terecht bij de huisartsenwachtpost. De spoeddienst is bedoeld voor dringende situaties. Bij levensgevaar bel je 112 uiteraard. Deze campagne Moet ik naar de dokter komt er nu de druk op huisartsen en spoeddiensten toeneemt. Want met de start van het schooljaar worden bovendien opnieuw meer luchtwegklachten en infecties verwacht. De digitale tool geeft advies op basis van de klachten en situatie, maar vervangt geen arts, laat dat buiten twijfel. En als je twijfelt, ernstige of verergende klachten hebt, dan blijft professioneel advies uiteraard belangrijk. De campagne is een initiatief van Eerste Lijnszone Dender, samen met onder meer de huisartsenkring, AZ Sint Blasius en de lokale besturen. Dus als je twijfelt, ga even naar de website moetiknaardedokter.be.

0: Fleetwood Mac met een van die grote klassiekers van hen, Hold Me. Zo, de eerste helemaal regionaal van dit nieuwe seizoen heeft een start genomen samen met Kevin en mezelf. Oké. Okay. Berichten uit de omgeving. Vandaag heel wat te doen in onze omgeving, dus ja, veel tips. En dat gaan we ook natuurlijk doen, Kevin.
1: Wij gaan zeker niet binnen zitten en nunnen. Wij gaan nog liggen.
0: Ja, inderdaad. En het weer zit ook mee, dat hebben we vernomen van Patrick. Die was hier om 10:10 voor zijn weerpraatje van Meteo Zelen. Zo, volgende week tussen 10 en 12 op zondag is er een nieuwe editie van Helemaal Regionaal.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 12 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegtuigschip zou eigenlijk maar

0: Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt van der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Houten Studio. Niet zo ver van hier wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.
1: RBS.
2: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
6: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

zondag 13 september kan je in Dendermonde een klassieke stadswandeling maken van 2 tot 4 uur. De gids brengt je langs cultuur- en erfgoedtoppers in het stadscentrum. Ontdek alles over het stadhuis met Belfort, het Sint-Alexius Beheinhof en de Onze Lieve Vrouwenkerk. Je moet je plaats wel reserveren. Dit kan door te mailen naar visit@dendermonde.be. Je kan ook langskomen in het infokantoor van Visit Dendermonde in het stadhuis. Meer info vind je op de website visit.dendermonde.be/dendermonde-vol-verhalen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

mij mag de versterker helemaal op 10 staan. Dat was Van Halen met Running With The Devil. Fijne zondag allemaal. Tof dat je luistert naar RBS Radio. Met straks muziek van TLC Waterfalls. Maar eerst nog eens een van de hits van Madonna. Hier is uit 1986. Papa, don't preach.

een zondagnamiddag bij RBS Radio mag er eens een beetje chill music gespeeld worden, zoals deze zo net gehoord van TLC Waterfalls. En hier is Colby met Bubbly. Straks komt er ook nog een nummer van Bas Serra aan. Dat is zijn hit waar hij nu mee optreedt, All Because of You.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: we willen nog meer van hem horen, die mooie stem van Bas Serra. Dat was All Because of You. En u weet, op zondag maken we ook tijd vrij voor Vlaamse klassiekers. Zoals deze van Wildura, Nu sta ik daar. Dat is een nummer uit 1974.
1: Wat jammer van die laatste avond.

0: deze namiddag bij RBS Radio. Muziek van Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. En dat was Future Breeze met Why Don't You Dance With Me. En deze van Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Dit gezegd zijn de tijd voor onze radioclassieker voor deze namiddag. A Hard Day's Night, dat is uiteraard een nummer van Beatles.
1: RBS Radioclassieker.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Het is altijd het juiste moment om een feestje te bouwen. Zo dacht ook Pink, Get the Party Started daarvoor. VO heeft de kunst met Oude Liefde Roest Niet. En App en Vloed van Matthias Mesmans. Zometeen Bay City Rollers met Bye Bye Baby, maar eerst The Shirts.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 3 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.

Niet tegenstaande dat dat zondag namiddag is, begonnen we dit uur muziek toch met een slaapliedje van The Cure. Dat was Lullaby en zo net gehoord Neil Diamond met I Am, I Said. Dit is heel duidelijk Duran.

Spice Girls met Stop. Dat gaan we helemaal niet doen, want we hebben nog schoon volk in de studio. Pussycat Dolls bijvoorbeeld. I Don't Need a Man. Straks ook nog muziek van Marshmello en Kelsey Ballerini.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

en dat mag gerust op een zondagnamiddag. Waarom niet? Wie ben ik om dat niet toe te staan? Zoals gebruikelijk zondagnamiddag ook oude Vlaamse klassiekers. Hier is Willy Sommers.

Beyoncé dacht blijkbaar aan een of andere transitie tijdens dit nummer If I Were a Boy. Deze nog eens draaien van Elton John. Hier is Candle in the Wind.

0: hoor je niet zoveel meer op de radio, maar toch leuke muziek nog uit midden jaren 80. Sweetest, Sweetest, een nummer van Jermaine Jackson. Adamo komt ook langs vandaag en hij wordt daarmee onze radioklassieker, althans een van zijn hits, Sans toi, Mamie.
1: RBS Radioklassieker. Je sais.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

deze zomer op verschillende podia in Vlaanderen te zien en te horen. Uiteraard Maxime en Babette met hoe dan ook. Zo, het einde van dit programma voor mij voor wat betreft deze zondag loopt op zijn einde. Straks is er Ellen B. met zijn show tot 7 uur vanavond. Dus blijf luisteren naar RBS Radio. Wat heb ik voor jou nog in petto? Delight met Groovers in the Heart. Maar eerst nog Lady Gaga met Alejandro. En deze van de Wiltura, de Noorderwind. Fijne zondag allemaal.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

Olivia Newton-John. Uit de periode toen ze nog stond te shaken met John Travolta. Ja, in die filmen. Grease natuurlijk. Olivia met A Little More Love. A Little More Music. Classics and Hits. Tot 7 met L&B. Goedemiddag.

ze heeft niet genoeg aan één man, blijkbaar. Man I Need. Olivia Dean. Ze is weken op één gestaan in de hitparades. En daarvoor Sash en Mysterious Times. En kijk, als we nou toch over de enige spreken. Dit is Anton.

0: Mary Blue, Dancing on a Saturday Night. Ja, en ik heb ook al mensen zien dansen op een zondagmiddag. Want dan hebben ze de radio op RBS gezet. Ja, moet kunnen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

somber bij RBS Radio. Waar het allemaal mee begon eigenlijk. Hè? 12 to 12 van een jaartje of wat geleden. En dit is Cutting Crew.

68, maar in 70 kwam de plaat pas uit. En dat naar aanleiding van zijn moeder die hem dit zinnetje regelmatig influisterde. It will be alright, let it be. En hij heeft dat genoteerd en later opgenomen in een van zijn songs. Dat was de Beatle-plaat van de week.

0: Ik heb er altijd aan getwijfeld of ze nu zingt hard stuff of hot stuff. Mijn collega's toen de tijd van de radio hebben moeten overtuigen dat hot stuff was. Nou, ze had toen nog tijd met wat seks in de oren, dus denk ik. Donna Summer en hot stuff. Blijf maar hangen. We krijgen zo meteen nog meer hete platen.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Bozo en Swanty Bolt. Het zou nog een of ander dorp zijn in Limburg in Nederland. Genaamd naar een of andere koning van het land van Swanty Bolt. Dus de omgeving van Sittard in Nederlands Limburg. Ze vonden het zo'n leuke naam van het dorp dat ze zeiden van ze nog eens een titel zoeken voor een of ander lied.

Just Before You Die. Wat is dat voor een rare tekst, hè? Nog belangen niet, hoor. Four Times More, dat was Elisa Wout. Om 5 uur worden we allemaal een beetje meer eco in Iedereen Eco. En tot die tijd onder andere ELO, The Electric Light Orchestra. And Don't Bring Me...

0: Don't you know? RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Vlindertellingen, het woord zegt het zelf, zijn systematische observaties waarbij mensen het aantal en de soorten vlinders in een bepaald gebied echt gaan registreren. Ze worden meestal uitgevoerd door wetenschappers, maar ook natuurverenigingen en vrijwilligers doen dat wel eens. En het doel is eigenlijk om meer inzicht te krijgen in de toestand van de natuur en de evolutie van de biodiversiteit. Dus niet alleen van de vlinders. Vlinders zijn namelijk heel erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. En ze vormen dus een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons ecosysteem.
7: Ja, dat klopt, Inge. En vlinders reageren snel op factoren zoals klimaatverandering, pesticiden, luchtvervuiling en het verdwijnen van bloemrijke gebieden. Wanneer bepaalde soorten achteruit gaan, wijst dat vaak op bredere milieuproblemen. Daarom zijn vlindertellingen belangrijk voor biologisch onderzoek en natuurbeheer. Ze helpen onderzoekers om trends op lange termijn te volgen en om te bepalen welke soorten bescherming nodig hebben.
6: Een veelgebruikte methode is de transecttelling. Dat is eigenlijk gewoon een telling waarbij je als waarnemer regelmatig eenzelfde route wandelt en dan noteert welke vlinders je allemaal ziet. Door die methode kan je elk jaar en eigenlijk ook op verschillende momenten van het jaar door op dezelfde manier dat toe te passen, veranderingen gaan bekijken in populaties en ook heel nauwkeurig gaan checken waar komen die nu voor en waar hangen die dan samen met welke planten. Daarnaast bestaan er ook tuin- en weekendtellingen waarbij eigenlijk iedereen kan deelnemen en dankzij duizenden vrijwilligers kunnen we zo grote hoeveelheden gegevens verzamelen die dan door wetenschappers niet alleen heel gemakkelijk geanalyseerd kunnen worden, maar die ook heel veel informatie geven.
7: In Vlaanderen organiseert onder andere Natuurpunt verschillende telprojecten. Via websites en de Ops Identify en de Ops Maps kunnen deelnemers hun waarnemingen eenvoudig registreren. Dit stimuleert niet alleen onderzoek, maar verhoogt ook het bewustzijn rond natuur en biodiversiteit.
6: De resultaten van vlindertellingen die tonen aan dat heel veel soorten het eigenlijk nog altijd moeilijk hebben. Vooral vlinders van graslanden en huidegebieden, die zijn sterk achteruit aan het gaan. Door onder andere intensieve landbouw, maar ook verstedelijking, versnippering en het gebruik van pesticiden uiteraard. Tegelijk zijn er sommige soorten, warmtemindende soorten, die door de stijgende temperaturen en als gevolg van klimaatverandering dus sneller bij ons terechtkomen. Vlindertellingen leveren dus belangrijke informatie over de impact van menselijke activiteit op het milieu.
7: Naast wetenschappelijke waarden hebben vlindertellingen ook een educatieve en maatschappelijke functie. Mensen leren aandachtiger te kijken naar hun omgeving en raken meer betrokken bij de natuur en natuurbehoud. Scholen gebruiken vlindertellingen vaak als educatief project om leerlingen kennis te laten maken met biodiversiteit en ecologie. Tot een volgende Iedereen Eco.
6: Tot de volgende keer.
4: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
8: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaan rondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal. Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: everybody listens to the radio. To your favorite show. Of het nou op zondagmiddag is. Of bij de collega's. Maakt niks uit. Dit is RBS Radio. En je hoorde de Dolly Dotjes. En dat kwam uit 79. We maken nog radio tot 7 uur. Mag dat?
1: I've heard people say that

die nummertjes van Barry White. Can't get enough of your love, baby. En dan nu de juiste reflex met Duran Duran.

0: Het komt uit Nederland. Criss Cross Amsterdam. Lily William. En Luisa Sonza.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Je pakt me het woord uit de mond, kerel. En dat was my, oh my.
2: RBS Radio.
0: En nu mag je meezingen. Met een heel stadion. Dit is live. Genesis. En Invisible Touch.

0: Nicolas Vrije Keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

één Franstalige plaat in mijn programma op zondag namiddag. Ja hoor, Bill Baxter en Embrasse-moi, idiot.

dit is Another en 54 Ultra. Talk to you. RBS Radio op zondagmiddag. 3 uur lang classics en hits gekozen door ondergetekende. En je weet het, hè, dat doe ik met plezier. Elke zondag speciaal voor jou.

Dylan, Verboden Dromen. In 1971 wordt Wiltura benoemd tot ereburger van zijn geboortestad Veurne. En wanneer zijn manager Jean Kluger in 1973 de nieuwe platenfirma Top Capi sticht, dan neemt hij Wiltura mee. Zijn eerste single voor dit label hebben we net gedraaid. Dat wordt Verboden Dromen. Een lied waarin sommigen een toepasselijke boodschap menen te horen voor zijn vrouwelijke fans. Want kort ervoor is de zanger namelijk in het huwelijksbootje gestapt en zodoende geen vrijgezel meer. Zijn vrouw Jenny krijgt met Tura 2 kinderen.

0: Money Talks, Dirty Cash. The Adventures of Stevie V. Een beetje voorbijgestreefde platen, want iedereen doet het tegenwoordig met bitcoins, hè? Ja, toch?
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: opening van Liefde voor Muziek werd deze plaat van Louis Neves uit 1970 herwerkt door Meteor. En hij had er een grote hit mee natuurlijk in België. Laat ons een bloem. En daarvoor, om er zeker van te zijn dat er morgen weer moet gewerkt worden, The Manic Monday van de Bengals.
1: Hit music only. 24 hours music energy on

De Bosa en Lose Myself. Straks om 6:00. Dan meldt de RBS Nieuwsdienst weer met het nieuws en het weer van 6. En dan mag ik weer. Tot die tijd nog meisjes aan de macht. Zou het kunnen? Dit is Jasmine.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

Het klinkt bekend en toch is het al 40 jaar oud. Ja, je hebt meegezongen, ik voel het tot hier. Zeker de country liefhebbers. Rhinestone Cowboy, dat kwam uit 75. Glen Gamble.

Daarnet met Voulez-vous en dit was Team from Mahogany. And do you know where you're going to, Diana Ross? En ze was nog op de Lokerse feesten, hè? Memorabele avond, zegt mijn familie. Ik was er niet bij. Ik heb het helaas moeten mankeren. Maar als ze nog in leven is de komende jaren en ze is in de buurt, dan ga ik zeker een kijkje nemen. Deze is niet meer, maar zijn muziek wel. Joe Cocker, with a little help from my friends. Terug naar 68.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

zondagavond rond 6:30. Dan gaan we naar het Eurovisie Songfestival. Jazeker. En dit is het Songfestival van 2009. Winnaar is Noorwegen. Alexander Rybak en Fairytale.

Sinds Belgisch Turks. En ze mocht op haar 17e mocht ze ook al een keer meedoen op televisie bij Idol. Ze haalde het niet, maar ze kreeg toch een platencontract. En in 2009 ging ze voor Turkije naar het Songfestival. En daar werd ze met Doom Tek Tek

0: Ik kreeg zenuwen van die plaat, man.
1: Opzij, opzij, opzij. Maar...
0: opzij, op, opzij.
1: Wij hebben ongeluk.
0: Herman van Veen uit 79.
1: Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast.
0: Beetje gehaast, blijven.
1: Wij hebben maar een paar minuten.
0: En daarnet Jermaine Jackson, broertje van Jackson.
1: Weer een vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
0: En Do What You Want.
1: We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan.
0: Kom, ga weg, man.
1: Een andere keer misschien.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

verboden werd om als zwarte nog op te treden in zijn Georgia, maakte hij Ray Charles dit nummertje Georgia on my mind. En Houdini van Dua Lipa, die hebben we ook gedraaid. En dit is Billy Idol, Sweet 16.

Classics en Hits, RBS Radio. En dit is een in memoriam. Eind augustus 26 is ze heen gegaan.

Ze heeft het zelf geschreven. En het werd een van haar bekendste songs. Dat mag je wel zeggen, Dolly Parton. Zo, ik heb ze weer allemaal gedraaid op mijn zondag hier. Weet je wat, we doen het volgende week zondag helemaal over vanaf 4 uur. Graag tot dan. En niet vergeten om 8 uur. Bart Staes, tot dan. Tot dan.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
6: Zin in een avond vol mysterieuze verhalen, duistere fantasieën en een vlugje Halloween? Wel, dan ben je op vrijdag 30 oktober in de Biep van Zeele helemaal welkom. Want die staat dan in het teken van Jean Rey, de meester in de fantastische literatuur. Onder zijn echte naam, Raymond Jean de Kramer, schreef hij als Jean Flanders talloze Vlaamse filmkens. Tijdens deze bijzondere avond nemen een vijftal Zeelse vertellers zie je mee in de wonderlijke en huiveringwekkende universum van Jean Rey. Ontdek wat er gebeurt met de kerkhofwachter en welk vreemd huwelijk er te wachten staat. Griezelen met Jean Rey, dat vindt dus plaats op 30 oktober om 8 uur 's avonds in de Biep aan de Lokerenbaan 41 te Zeelen. De toegang is helemaal gratis, maar vooraf reserveren is sterk aanbevolen. Dat kan via bibliotheek@zeelen.be of telefonisch op 052 45 23 36 of tijdens de openingsuren van de Biep aan de balie. Zo kan je je verzekeren van een avondje vol griezelen met Jean Rey.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
7: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
6: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

Team From a Dream. En we hebben zoveel dromen die we laten naar uitkomen. Zoveel dingen die we willen zeggen. En zoveel mooie muziek die klaarstaat voor jou op deze zondagavond. Om helemaal tot rust te komen.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

kan altijd mooi zijn. Dat kan altijd wonder mooi zijn. En dan moet je af en toe denken van, moet je echt wel weten of hij de waar is? Dat is iets R.O.C.D. Dwangstoornis, waarbij je relatie continu een vraag stelt. Tja, tegenwoordig heeft alles een naam, zeker.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
6: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
5: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. De eerste week van school zit er weer op. En de tweede week van het programma van mij is er ook weer. En zo langzaam maar zeker verder. Waarom doe ik het? Gewoon omdat hij van mij zou blijven houden.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

word je gek van de raarste dingen. En soms word je helemaal, ja, zoals een vogel wil je dan vliegen. Zoals meneer Merlijn zou zeggen. Maar nee, dat nummer gaan we nu niet spelen. Maar wel deze, Blame It On The Weatherman. Ja, het weer, er zal het wel iets om over te klagen zijn.

ik dit nummer hoor, dan denk ik van, dat kan ik zingen. En dan vraag ik het even aan de mensen rondom mij. En die zeggen van, nee, zwijg maar. En de volgende gaan we niet meezingen, maar wel genieten. Lekker tot rust met Smokey Robinson. I love this nearness of you.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

bent alleen voor jou. Dat is het belangrijkste. En morgen ben ik er weer vanaf 10 uur. En volgende week terug met Relax. Take it easy. Tot dan.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
5: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons. Een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
4: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Af 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Bestel in september.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 5 september. Dit is het regionale nieuws. Bij het provinciehuis in Gent hebben tientallen mensen donderdagochtend actie gevoerd voor juf Hadja Amajoud. De leerkracht uit het buitengewoon basisonderwijs riskeert haar ontslag omdat ze met een hoofddoek blijft lesgeven. De betoging vond plaats vlak voor de start van haar tuchthoorzitting. De juridische strijd sleept al langer aan. Het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf de juf eerder gelijk, maar de rechtbank oordeelde dat het hoofddoekenverbod op provinciescholen rechtsgeldig is. Terwijl sympathisanten wijzen op het grote lerarentekort, houdt de provincie Oost-Vlaanderen vast aan het neutraliteitsprincipe. De tuchtcommissie beslist later over haar eventuele ontslag. De politie van Dendermonde heeft een jongeman uit Lebbeke opgepakt voor minstens 8 inbraken in de regio. De twintiger viseerde vooral horecazaken in Sint-Gilles, waaronder Pizza Hut en frituur De Smulkapel. Er werd cashgeld en elektronica gestolen en er is veel materiële schade. Hoewel de politie de buit bij hem thuis aantrof en de man al lopende voorwaarden schond, besloot de onderzoeksrechter hem opnieuw vrij te laten onder voorwaarden zonder enkelband. De lokale handelaars reageren verontwaardigd. Er is goed nieuws en slecht nieuws voor de automobilisten in Aalst. In de binnenstad is de heraanleg van de Zuster Lambertinestraat volledig achter de rug. Het parkeerverbod en de werfsignalisatie zijn gisteravond weggehaald, zodat de straat weer volledig open is voor het verkeer. Lang kunnen chauffeurs echter niet opgelucht ademhalen, want de stad kondigt meteen een nieuwe grote werf aan. Aanstaande maandag starten er ingrijpende riolerings- en vernieuwingswerken in de Bolleweg. Die straat krijgt een volledige klimaatvriendelijke make-over die tot het voorjaar van 2027 zal duren. En besluiten doen we met de sport. De 26-jarige Rowan van der Talen uit Wetteren heeft geschiedenis geschreven door de allereerste officiële Belgische titel in het virtueel rolstoelracen te veroveren. Tijdens een zinderende finale in Gent bleef de jonge wetteraar al zijn concurrenten voor op de virtuele wielerpiste. Het evenement, georganiseerd door G-Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen, bracht in totaal zo'n 250 enthousiaste deelnemers op de been. Rowan toonde zich na een bloedstollende race de allersterkste. Met deze gouden medaille is hij de allereerste Belgisch kampioen in deze gloednieuwe e-sport discipline voor atleten met een fysieke beperking. Een historische prestatie die wedren meteen stevig op de kaart zet binnen de G-sport. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag zaterdag 5 september. Volgende week maandag brengt collega Gie weer op de hoogte van alle ontwikkelingen in de regio. Ik wens je een heel mooi weekend en begroet je graag volgende week vrijdag terug. Tot ziens.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: The fun, the bits.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
4: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
3: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
5: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.